Tindrei ni yakshu marbe. Kizige ta nye yune, kizige kun ra deyo shi. Tari rang chudoma jia. Nga shi rang ke, bo ma ne fe lin lan be nung rup di nip xin.